0: voor je show bij de Nanny Top 2000. En meer hoor je zo in de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zo meteen, nu eerst de Nanny Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Krista Pike, de dood veroordeeld in Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaat aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden onder die minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder de Iberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komt uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn de periode met zon. Tot 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zomer in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van Heijden. Brista Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaat aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan de balenlichtmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden onder wie minderjarigen. Al daar is onrust in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig in brand gevlogen, ongeveer 30 km ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij een grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefentreinen en lessenaars van Defensie kosteloos beschikbaar. En ongeveer, vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komt uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er periode met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het valt overeen. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: deze muziek hoor je zo bij de Nanny Top 2000.
1: En als de klok luidt, bouw dan mooie vrees voor mij. Zo'n eentje die doorgaat voor altijd.
0: Dit en meer hoor je zo in de Nanny Top 2000. De muziek die je mist hoor je hier zometeen. Nu eerst de Nanny Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Christa Pike, de dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldt haar advocaat aan ABC News. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder die Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die mes bij zich had, gedroeg zich

0: en dreigend. En dan nog weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. Minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt de eerste plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn de periode met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek je mist hoor je hier.

0: Tenerife Top 2000.
1: And you're thinking of the city of the rainy.

0: is al in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaat aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan de behandelingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden onder wie minderjarigen. Al daar is het onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio vaarder onder Liberiaanse vlag is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 km ten zuidoosten van Sochi. De 43-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt het CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefentrainen en lesleiders van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan weer, vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komt uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt de eerste plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn de periode met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers in de lijst niet hebben gehaald, maar het wel had verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Muziek hoor je zo. Bij de Nanny Top 2000.
1: Allee, allee, allee.
0: En meer hoor je zo in de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu eerst de Nanny Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Christa Pike, ten dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en als blijkbaar. Dat meldde de advocaat aan ABC News. In Hogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, vaart onder de Iberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En dan ongeveer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komt uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er periode met zon. Tot 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van Heijden. Christa Pike, de dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een behandelingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al daar is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 km ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te rijden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefentreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En ongeveer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Tot 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: je zo. Rijden en niet tot 2000. En meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaat aan ABC News. In Hogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder die minderjarigen. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder die Nederlandse vlag, is aangevallen door een onderlandvaartuig en nu wordt gevlogen. En op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die mis bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. En ongeveer, vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. Minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn de periode met zon. Tot 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: niet zo ziek voor jezelf. Rijden net niet tot 2000. En meer hoor je zo in de Nandy Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Nandy Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaat aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien langs aan een behandelingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden onder die minderjarigen. Al daar is het onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio vaart onder de Iberiaanse vlag is aangevallen door een onderwandvaartuig en in brand gevlogen ongeveer 30 km ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige man is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefentreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan weer, vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komt uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt de eerste plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er periode met zon. Tot 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Je lijst niet hebben gehaald, maar het volgende vriend. Dit is de Nandy Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Die hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. En meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Zweedse politie schoot gisteravond een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leggen. Burgemeester Kottenberg van Ekenbeek wil het 24 geldschoppen zijn last om de bankzom op naar de anti-AZC-demonstraties in september. En het vliegtuig met

0: inzetten, heeft Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het topstijgen. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar de 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag staat weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo bij de Nanny Top 2000. Meer hoor je zo in de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Nanny Top 2000 van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Zweedse politie schoot gisteravond een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerd niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. De meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefentreinen en lesruimtes van defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottenberg van Nederland belegt 24 geldschoppen zijn lasten onlangs op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuw ongeregeld reden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten nemen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Vanochtend is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En het vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door het pad raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schip vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
0: Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het volgende verdient. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zat je wist, de net niet tot 2000.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. Terwijl ik nu alleen maar denk. Als zij je zin in de wereld, zeg maar wat je.

0: voor jezelf bij de Nanny Top 2000. Dit en meer voor jezelf in de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu eerst de Nanny Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Zweedse politie schoot gisteravond een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreserves op te leiden. Burgemeester Kottenberg van Leiden-Beter belegt 24 geldschoppen zijn last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. En het vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zomer in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Zweedse politie schoot gisteravond een gewapende man dicht bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd uit het ziekenhuis gebracht, maar verkeerd niet levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. De meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisischaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefentreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottenberg van Lekkerbeten met 24 geldschoppen zijn last om de tangsom op na de anti-ACT-demonstraties in september. En die ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten die gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Vanmorgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzettenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met een schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vanavond overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
0: Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het valt al vreemd. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Pike is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is daar al dagen onrustig in het centrum. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt er nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
1: En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. Het weer nog, het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Vestijn, dat wordt gebruikt voor veel zeehondensafaris, precies kon vastlopen is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord, onder wie 5 bemanningsleden. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
1: En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Maar het huidige kabinet brengt het plan nu toch weer terug. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En het schip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogwater rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Verstijn, dat veel wordt gebruikt voor zeehondensafaris, precies is vastgelopen, is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
2: En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carl aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking. Al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: opvallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Wie voor 2015 een lening aanging, betaalt 3,28% rente, bijna 1 procentpunt meer. Voor leningen vanaf 2015 stijgt de rente naar 2,7%. De rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan vindt wel dat dit voor iedereen betaalbaar moet blijven. Voor onder meer appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, komt een uitzondering. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

was vliegen en oh ja momenten. Dit is de Net Niet Top 2000.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dan.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. En meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor twee geplande liquidaties. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa. Dat meldt de Verenigde Naties. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt 2 mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor 2 geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen.
2: Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. En steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst. Iets wat volgens boekenkoepel CPNB niet eerder is gebeurd. Haar boek In het Kort staat met de 9e plek het hoogst. Cornelissen overleed vorige week op 50-jarige leeftijd. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: beste muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster. Ze zou niet aan pest zijn overleden. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. En vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster. Ze zou niet aan de pest zijn overleden. En bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Dan nog goed weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen, periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu, het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij meerdere winkels liep water naar binnen. Ook 4 nieuwe huurwoningen raakten beschadigd. De schade loopt volgens de aannemer in de tonnen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 wel afspraken over zijn gemaakt. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt nog of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te laten burgeren. En Rusland zegt de WHO goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster. Ze zou niet aan de pest zijn overleden. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien. En wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Bij de laatste brand, in de nacht van maandag op dinsdag, werden twee auto's in brand gestoken en liep een derde schade op. De gemeente is van plan om camera's te plaatsen. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. De Duitse politie zoekt in München naar een mogelijke Puma. Er worden onder andere drones en een helikopter ingezet. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 wel afspraken over zijn gemaakt. En in Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: from home. Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Here I am, baby. Come and take me. Here I am, baby. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. Kamerlid Erguin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. En regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. Derksen zei gisteravond in een discussie over onverdoofd ritueel slachten dat hij Ergin als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep tot moord en doet daarom aangifte.
2: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Money talks. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De AIVD en MIVD verwachten de komende jaren een flinke toename van Chinese cyberaanvallen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter voor veroordeelden met een alcoholverbod. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. En de EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AIVD en MIVD verwachten de komende jaren een flinke toename van Chinese cyberaanvallen. De diensten waarschuwen dat Chinese hackers zich vaker richten op apparaten die bedrijfsnetwerken met het internet verbinden. Ze adviseren organisaties onder meer om hun netwerkbeveiliging in meerdere lagen op te bouwen, zodat indringers worden vertraagd. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter voor veroordeelden met een alcoholverbod. De enkelband controleert via huidvocht of iemand alcohol heeft gedronken en waarschuwt reclassering bij een positieve meting. Uit eerdere proeven bleek dat mensen met zo'n alcoholmeter minder vaak opnieuw in de fout gaan. In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig, met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Dominee hijst regenboogvlag bij kerk omdat gemeentehuis LHBTI-beleid stopzetten. Gemeente Molenlanden doet aangifte na tientallen antisemitische bekladdingen in Nieuw-Lekkerland. Franse premier benadrukt aandacht voor scholieren na protesten met ruim 6000 aanhoudingen. Motorrijder veroordeeld tot taakstraf en schadevergoeding na dodelijk driftongeluk in Lelystad. Het weer, nog even. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op Coming Out Day hijst dominee Han Wilmink de regenboogvlag bij de Kruiskerk in Oldebroek. Niet op het gemeentehuis. Het college stopte officieel met LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is. Franse premier Sébastien Lecornu zei in een televisietoespraak dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven tegenover de zorgen van scholieren. Hij ontkende dat de politie opdracht had jongeren te confronteren. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren en tientallen agenten raakten gewond bij de protesten. Een motorrijder uit Schiedam veroorzaakte op 2 juni 2024... tijdens een illegaal driftevent op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk. Hij botste frontaal op een crossmotor, waarvan de bestuurder uit Maarsen 2 dagen later overleed. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en 37.000 euro schadevergoeding aan de ouders. Het weer, nog even. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: bepalen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Bel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland moet honderdduizenden Oekraïners opnieuw beoordelen, terwijl IND al overbelast is. Burgemeester Halsema ontbindt pro-Palestijnse demonstratie bij Stopra in Amsterdam. Belastingdienst volledig bezet met invoering vermogenswinstheffing tot 2029. Tientallen hakenkruizen met Israëlische vlag gevonden in Nieuw-Lekkerland. Gemeente doet aangifte.
2: Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Burgemeester Femke Halsema ontbond woensdagavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten. Maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is.
2: Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Renande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.